0: X24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Op de Bob.
4: Bob. Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

ik snap niet wat er in die dingen omgaat. En ja, dat moet je trouwens ook accepteren. Hè? Je weet niet wat er in de ander omgaat. We zijn allemaal alleen uiteindelijk. We zijn allemaal eilanden. Je weet, maakt niet uit hoe lang je samen bent. Je weet nooit zeker wat er in de ander omgaat. Mensen weten ook niet wat er in mij omgaat. Toen het net uit was, wilde ik een tatoeage nemen. Hè? Ik wilde een tatoeage nemen. Ik denk, goddomme jongen, die fucking adelaar hier. Weet je? Gewoon even terugpakken die krant. Hier, misschien is dit mijn adelaarperiode, dacht ik. Hier, een dikke adelaar. Nou, toen waren er verschillende geluiden in mijn omgeving. Die zeiden dat dat niet zo'n goed idee was voor mij. En ik zei, hoezo dan niet? En er was één jongen, die was heel eerlijk. Die ging voor me en zei, Ronald, als ik heel eerlijk ben, daar ben jij gewoon iets te veel nerd voor. Zeiden ze gewoon. Dus ik zit nou te denken aan het nemen van een tatoeage van een borstzakje met wat pennen erin. Kijk wat ze dan zeggen met die grote bakken, godsamme. Ja, nou weet je, misschien is het ook wel prima. Mensen hoeven ook niet te weten wat er in me omgaat. Dat kan ook heel verkeerd uitpakken. Als ik verliefd ben op een vrouw of een meisje, dan zien alle andere vrouwen op aarde, die zien aan mij dat ik verliefd ben. Dat is super penetrant. Dan zien ze aan mijn gezicht. Ja, kennelijk is mijn gezicht dan een soort open boek of zo. Maar ze zien me... Of ja, het is de hele tijd open. Hier is een boek, het is een bladzijde. Een flyer. Mijn gezicht is een flyer. Als ik verliefd ben. En op de middelbare school is er iets gebeurd. Dat heeft me getekend voor het leven. Op de middelbare school was ik verliefd op Jacqueline de Jong. En Jacqueline de Jong, dat was een superlekker wijf. Maar wat die trut heeft gedaan... Zij heeft... Die naam moet je trouwens even vergeten. Want dat is haar echte naam. Nou, ja, daar krijg je zeker mee. Oké, nou, maar niet uit. Daar halen we eruit. Jacqueline Jong, moet je even vergeten.

0: Haal het eruit. Dat maakt niet uit. Kunnen we vervangen door wat we willen. Die naam doet er niet toe. Dat moet je ook niet onthouden, Jacqueline Jong. Straks loop je naar buiten. Het enige wat ik heb onthouden is Jacqueline Jong. Slaat ook nergens op. Nou, oké, pak het. Haal het eruit. Jacqueline. Ne was het trouwens. CQ. Jacqueline de Jong uit Eindhoven. Dutter het. Nou, wat zijn... Nou, dat maakt niet uit. Maak er iets anders van. Andere naam. Dat bepaal ik. Ik verander dat gewoon in een... Nou, maak er een Chinees meisje van. Chinese naam. Jung. Jacqueline Jung. Helemaal Chinese naam maken we ervan. Dat is het makkelijkste. Wong Fei Hung. Hier redt het. Super lekker wijf. Super Chinees. Maar hier gaat het om. Mijn tactiek toen, als ik verliefd was op de middelbare school, dat was altijd hetzelfde. Dat was mijn dingetje. Ping. Dat was... Ik weet niet waarom ik dat deed. Dat was staren. Staren. Oh, dat was mijn ding. Staren. Dan ging ik staren en dan hoopte ik dat ze uiteindelijk zouden weten... Oh, Ronald vindt mij leuk. En dan romans. Nou, pff. Dus... En ik zit voor in de klas, vooraan, dus helemaal vooraan... zit ik terug te kijken en te staren naar Wong. Gewoon Jacqueline Jong, hè? Okay. Dus... En ik zit te staren, kijk. En ik snap, dat is kansloos, snap je, op dat moment. Maar ik denk, Ronald, probeer dat nou maar. Waarschijnlijk valt ze toch op jongens die al kunnen tongzoenen. Niet op jongens die daar nog oefenen op een boterham met salami. Boterham salami, dat weet iedereen nog, hè? Dat was altijd hetzelfde, of niet? Had je die boterham met salami, trok je even die plakje salami uit... je draaide zo om die randje heen, dan was het bam, bam, bam, zo'n lekker pot, of niet? Oké, nou. Stil. Kijk. Ik zit zo te staan. Kijk, nu. Nu snap ik, met mijn wijsheid, nu snap ik... dat is als benaderingsmethode van vrouwen aan zich... al kansloos, dat is staren, maar dat is ingehouden. Snap je? Daarom ben ik ook niet goed in seks.
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: U bent de eigenaar van deze zaak?
1: Ja, mevrouw Bukkums Beestenboel. De drie magische beest, maar zonder een T, want we zitten in Utrecht.
0: Maar u zult er wel druk mee zijn, hè, met de verzorging van deze dieren.
1: Ja, je moet ook goed weten wat je bij elkaar in de hokken zet natuurlijk, hè.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, de mannetjes niet bij de vrouwtjes.
0: Ach, waarom is toch gezegd?
1: En helemaal niet in de euteleuzie.
0: Oh, nee. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè.
1: Ik heb hier natuurlijk geen seksschop, dat begrijp u wel. Ja.
0: Nee, maar dat zou natuurlijk ook een onesthetisch gezicht zijn, hè.

0: Mevrouw, ik heb me één keer vergist. Had ik de slang bij de egel in het hok gedaan. De volgende morgen een rol prikkeldraad.
1: En dan moet u dat zelf weer helemaal uit de war halen?
0: Ja, ik ben soms uren bezig om de glazen van de brilslang weer een beetje op te poetsen.
1: Maar wat ik me nou afvraag, meneer Bukum, heeft u nou in zo'n dierenhandel ook last van winkeldiefstallen?
0: Ja, en ontvreemdingen, hè? Ja, en er wordt nog wel eens wat weggenomen ook, hè?
1: Oh, u bedoelt eigenlijk meer gestolen?
0: En gepikt. Ik had laatst nog een klant, ik zag dat hij iets onder zijn jasje verborg. Verborg bedoel ik. Ja. En ik ga hem achterna en een half uur later komt de aap uit de mouw.
1: Maar ja, u zou daar toch iets tegen kunnen doen, lijkt mij.
0: Ja, doe eens een leuke indigestie, mevrouw.
1: Nou. Ik zal maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld verborgen camera's plaatsen.
0: Ja, die heb ik verleden jaar ook gehad, mevrouw. Heb ik nergens meer terug kunnen vinden.
1: Meneer Bukum, welke dieren lopen nou het hardst?
0: De vogelen, mevrouw.
1: De vogelen?
0: Het vogelwezen.
1: Ja, ja.
0: Die vliegen de winkel uit, hè.
1: Zo zie je maar.
0: Vooral tegen het najaar, hè. Dan gaan ze naar de warme landen een beetje ontwikkeling opdoen, hè.
1: Ja.
0: Komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren, hè, natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb een leuke aanbieding momenteel. Ik heb tackles in de aanbieding. 50 gulden de strekkende meter. En binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar.
1: Nou, dat vind ik niet duur. En wat voor soort honden nog meer?
0: Nou, speciaal voor de jongens van de NVSH, hier iets verderop, heb ik altijd de parkeeshondjes in voorraad.
1: Ja, dat zal wel goed lopen. En het gewone vuilnisbakkenras, heeft u dat ook nog?
0: Nee, dat is uit de handel genomen, mevrouw. En er is voor teruggekomen het plastic zakkenras. Maar dat zijn zulke linkse rothondjes, mevrouw.
1: Hoe bedoelt u dat?
0: Die vertikken het om de telegraaf uit de gang te halen. Dus ik denk dat ik binnenkort de krant weer neem.
1: Toch vind ik dat de dieren zich goed laten gelden, hè?
0: Ja, altijd als de zondag voor de hokken staat, mevrouw, dan willen ze wel, hè?
1: Ja, dat geloof ik.
0: Alleen achterin is het vrij rustig. Als u nou even achterin kijkt, dan ziet u daar over de hele breedte het apenhok. Nee. Maar de apen zelf kunt u niet zien, mevrouw. Nee. Het is namelijk paartijd.
1: Oh.
0: Dus ze zijn achterin de hokken, dat is logisch.
1: Oh, wat jammer. Goh. Want die apen had ik wel eens willen zien, eigenlijk.
0: Ja, maar zij u niet.
1: Ja, maar ik bedoelde, wat zijn het, bavianen of zo?
0: Mensapen, dacht ik, mevrouw. Ik weet niet precies.
1: Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes één pinda geven, zodat ze heel even naar buiten komen?
0: Mevrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor een pinda naar buiten komen? Nee, nog niet voor een hele zak, ik bedoel...
1: Of u moet pinda's bedoelen natuurlijk.
0: Nee, apenrotsjes is nou goed.
1: Maar stel nou dat ik een olifant zou willen.
0: Ja.
1: Kan ik dan ook bij u terecht?
0: Nou, wel in Utrecht, maar niet bij mij terecht, mevrouw. Het gaat namelijk via de erkende groothandel. De enige dieren die ik direct uit voorraad kan leveren, van een beetje afmeting, een beetje formaat, dat zijn de bisons. Die heb ik dan in tubevorm. Ja.
1: Maar ja, dat is toch niet gek, want dan verkoopt u waarschijnlijk ook alles wat met dieren te maken heeft, hè?
0: Zoals BV.
1: Nou, ik zal maar zeggen, mottenballen.
0: Nee, mevrouw. We hebben dat uitgeprobeerd, maar die beesten zijn zo moeilijk te raken. Ik heb wel vlooien pikken, maar daar heb je niks aan.
1: Die zullen ook wel kostbaar worden bij ons, hè?
0: Die gaan per stuk tegenwoordig, mevrouw.
1: Toch moet ik zeggen dat u er verschrikkelijk veel van af weet, hoor.
0: Het is net een vak, hè?
1: Ja, zeker.
0: En je hebt wat om handen natuurlijk, hè?
1: Ja, overdag, hè?
0: En tussen de middag, hè?
1: Oh, ook. Ja, en 's avonds misschien. Maar eigenlijk...
0: En door de week zo ook wel weer. Oh.
1: Maar eigenlijk bent u de aangewezen persoon. U zou moeten kunnen bevestigen dat er wordt wel beweerd dat wij mensen in ons tweede leven terug zullen komen als dieren, hè? De zogenaamde reïncarnatie.
0: Ja, met twee vlooien pikken op de i.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja,
0: dat klopt, mevrouw. We komen terug als dier. Ik heb de bericht van ontvangen en ik moest even zeggen dat het in orde was.
1: Hey,
0: er zaten ook voorbeelden bij.
1: Ja.
0: Een man als Alfrink bijvoorbeeld, ja. Kent u wel. Bekend van de uitspraak, de toog kan niet altijd gespannen zijn. Die komt terug als herdershond, mevrouw. Joop den Uyl komt terug als rode hond.
1: Nou, maar wacht even, dat is geen dier.
0: Nee, maar wel een ziekte.
1: En prins Bernhard?
0: Nou, waarschijnlijk als Duitse staander, mevrouw.
1: En Pierre Jansen?
0: Ja,
1: Pierre.
0: Die wel natuurlijk.
1: Oh,
0: ja, en? Wandelende tak.
1: Kijk eens aan. U weet er verschrikkelijk veel vanaf.
0: Het is...
1: Net een vak.
0: En weer terug.
1: Ja. Ja. Ja. Wat ik me nou afvraag, meneer Buckham. Wat heeft u er nou eigenlijk toe gebracht om nu juist een dierenhandel te beginnen?
0: Ja, je moet natuurlijk van dieren houden, in het algemeen en in het bijzonder.
1: Ja.
0: En dan had ik op het laatst mijn hele huis vol lopen met dat spul, maar mijn vrouw hield niet zo van dieren.
1: Oh.
0: Die zegt, nou kan je kiezen, nou gaan de dieren eruit of ik eruit.
1: Ja.
0: En toen heb ik toch de dieren maar gehouden.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: De mensen zijn zulke rotzakken. Ja. Het zijn schurken, de mensen. Schurken en rotzakken. En zo vreselijk ondankbaar ook. Ik heb van het begin af aan heb ik alles voor jullie geregeld. Ik heb het zo gezellig mogelijk gemaakt. Ik heb een lichtje aangedaan. Ik heb de hemel van de aarde gescheiden. Ik heb de zee van het land gescheiden. U kunt het allemaal nalezen in het eerste deel van mijn grote boek. Daarna heb ik de planten gemaakt. Ik heb de dieren gemaakt. En het was allemaal terrific. Hè? Reuze exciting. Maar met de mensheid is gesodemieter begonnen. Toen ik die gemaakt had, toen dacht ik, nou ja, ik neem een dag vrij. Ik dacht dat het goed was. Nou, dat heb ik lelijk op mijn bammetje gehad. Maar ja, vergissen is goddelijk, zullen we maar zeggen. Dus ik dacht, ik hou gewoon een keertje grote schoonmaak. En dan ben ik er vanaf ook. Nou, toen heb ik eerst de boel een keer totaal onder water gezet. Nou, dat heeft niks geholpen, want er hoeven er maar weer twee boven te komen. Dat gaat weer als konijnen natuurlijk. Daarna heb ik de Israëli's 40 jaar door de woestijn getrapt. Ik heb de Egyptenaren getreiterd. Ik heb de zee opengegooid. Ik heb gezegd, daar moet je doorheen. Ik heb de zee weer dicht gegooid. Ja, echt rotgeintjes. Ik heb er miljoenen afgemaakt. Ik heb ze verbrand, gewurgd, verdronken. Mannen, vrouwen, kinderen. Want ik denk, dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Nou. Die hele campagne is geen groot succes geworden. Ik heb jullie gewoon onderschat. Dus toen dacht ik, come on, who is? If you can't beat them, join them. Dus toen ben ik zoete broodjes gaan bakken. Toen heb ik nota bene mijn enige zoon naar beneden gestuurd. Die jongen is totaal overstuur weer teruggekomen. Die is echt zeer onbeleefd behandeld. Vlak voor het weekend. Ja. Yeah. U kunt het allemaal nalezen in het tweede deel van mijn grote boek. Dat heb ik samen met het eerste deel tot een kloeke bundel laten binden. U kunt het allemaal afhalen. Iedere hotelkamer is het gratis te vinden. Dat doen jullie dan dus niet, want ik word niet meer gelezen. Het is toch zo, ik word niet meer gelezen. Er is een boycott. En ik weet precies, ik word niet eens meer geloofd. En dat is al ruim 2 eeuwen aan de gang. Het is pure character assassination. Het is begonnen in de 18e eeuw, ik weet het nog precies. Ik weet ook wie erachter zat, ik weet het precies. Ik vond het aanvankelijk nog wel charmant. Ik denk, nou ja, ze hebben een eigen vrij willetje. Het is nou de 18e eeuw, dat moet een keertje kunnen. Ik denk, als jullie een tijdje willen doen alsof ik er niet ben, even goede vrienden. Maar regel dan ook maar gewoon voortaan alles zelf. Nou, dat hebben jullie gedaan. En nou is mijn punt dat het duurt intussen wel erg lang. Dat jullie alles zelf regelen. Dat alles eigenlijk ruilt en zeilt en groeit en bloeit zonder dat ik er ook nog maar iets mee te maken heb. Terwijl ik vind toch, ja, ik had het bedacht. Dus nou heb ik een vraag. Mag ik weer meedoen?
1: Play only the best music in the world. This is your number one radio station. Mix 24.
2: Yeah.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik voor mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, ik krijg een zoon. En die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou.

Zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hoe hij zijn ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, een trekkende pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat, vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Leuke meisje in de buurt? Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Het moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Ik ken ook een leuk jongen in de klas? Lekker ventje? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is je vee vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Gewoon maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat was makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor. Nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu... Je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij, Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groet wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk dat hele ding van die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. En nu bij allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een jongen was, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, nou, ik kon niet zien. Ik kan niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze was toch vrijal populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is Het? Nee? Dit is misschien een generatiedingetje. Nu zijn wat jonge meiden, zometeen als je denkt, kijk gewoon even zoek op Google, Bill. Bill van Wie Is Het? Ja. Ik dacht, oké, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het een nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Oh, er zijn nog twee. Oké, okay. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Okay. Oh, dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah. Snor? Snor? Ja? Oké, okay. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kut, sorry. Niet te doen.

Hier mijn rekenboekje. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst? Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Nee, jongen, we hebben op school zulke oude meesters, jongen. Die willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Ja. Onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word het niet, krijg ik een 10. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord? Een jongen doet het, hij wordt een week van school gestuurd. Ja, jongen, ze maken tegenwoordig alles onderwijzen, mevrouw, het is werkelijk waar. En ze vergeten, onderwijzer zijn is een vak, hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praat er niet meer over, hoor. Al dat geoha over de oude oertijd, nou. Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou, kotsen ze elkaar weer uit. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de pest in ieder geval van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar, hè. Maar toen was, nee, maar toen was hij 5 jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader, namens de ouders, hè, moest hij er een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond. Komt zijn tegen op de gang, weet je niet meer hoe die heet. Zegt ze, ben u niet de vader van 1 van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad natuurlijk, hoor. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks.

Hij, die juffrouw van geschiedenis, hè? Die vrijt met de meester van de vierde klas. Ja. Ik denk dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven in het bezemhok. Ja. Nou jongens, hoef nog ineens over te blijven, want het woont vlak naast de school. Hè.

Ja, die denkt ook beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Ja, jongen, nee, maar je kan wel met al lachen, hoor. Laat zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, nou, moet even nadenken. Het is zo lang geleden, hoor. Ik zeg, ja, ik weet het. 450 jaar opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hè? Hey, daar hangt ze zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. Hey, jongen, dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van, noem een bekend Spaans echtpaar. Hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar. Hij zegt, ja. Alfa en Omega. Ik zei, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n N van elkaar afgelegen in het alfabet. Ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet, hè? Hier kan mij het nou schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Jongen. Ja, maar sinds ze de boekdrukkunst hebben uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je wel? Dat is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Maar je slaagt bij geheel onthouden. Nou, leuk. Moet je naar die vragen zien. Hier, wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Nou ja, broer. Hier. Hoe heet prins Bernhard zo niet waarom? Nou ja, broer. Ja, dan zeggen ze, met de mammoetwet wordt alles wel beter. Jongen, bij ons op school gaat de hele mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, we hebben hier een christelijke school. Je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, joh. Nee, maar die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst moest hij een voorlichtingsfilm draaien. Hebt hij hem achterstevoren ingezet. Nou, ik heb gelachen, jongen. Oh. Jongen, die zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, weet je? Nee. Hey, en aan het slot, hè, daar kwam het begin. Nou, dat was het einde, jongen. En dan zag je die vader en die moeder, die komen de bed uit, weet je wel, gauw aankleden naar het stadhuis.

Nou, zo'n waardeloze figuur, jongen. Ja, het enige wat het hoofd kan invallen. Nou. Oh. Laatst was de gymjuf ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven, nou jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos, jongen. Jongen, die man die weet niks van gym af. Dan zit hij als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Nou, ja. Maar als je die tweede fluit niet hoort, dan hang je. Nou, en dan was die gymjuffrouw weer beter, jongen. Nee, maar toen werd de dominee ziek. Nee, maar dan moest dat hoofd godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, jongen. Ja, maar jongen, die man die weet van godsdienst niks af. Die gelooft zelf niks. Ik heb mezelf tegen de dominee horen zeggen: ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Ja. Dus die man die gelooft zelf niks in, die moet ons schorsen. Nou, ja, je weet hoe het gaat, het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofdjongen, die dankt ons al die weer op zijn blote knie. Die dominee weer beter was, hoor. Schreef hij ook op het bord: God is goed, dominee is beter. Ik heb die dominee toch een keer op de kast gehad, jongen. Oh, die man, jongen, zat de hele les, zat hij maar van: God is overal. Ik zeg: oh ja. Hij zegt: jazeker. Ik zeg: ook bij ons in de tuin. Hij zegt: jazeker. Ik zeg: nou, dat kan niet, we hebben geen tuin. En die man gelijk giftig, jongen. Die kan niet tegen zijn verlies, weet je. Nee, maar dan krijgen we nog een proefwerkje, jongen. Onverwacht proefwerkje voor straf, jongen. Nou, ik heb het nog bewaard. Hier drie vragen. Vraag 1. Wat bestuurt God? Nou, heb ik ingevuld. Alle landen behalve Congo, want dat heb ik zelf bestuur. Vraag 2. Wie was Mozes? Ingevuld. Zoon van een Egyptische prinses. Nee, zei de dominee. Prinses heeft Mozes gevonden. In een biezenmandje. Ik zei: nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor. Vraag 3. Wat staat er in de 10 geboden over ontucht? Nou, ingevuld, ge zult geen ontucht begeren die u naaste toe behoort, hè? Heb ik een 2, 1 punt voor de moeite en 1 voor het papier. Ja. Moet je bij de meester komen, die zegt dan: ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Maar dat is nooit boos, die is altijd verdrietig. Ook een chagrijn eigenlijk, hoor. Maar goed. Nou jongen, maar dan ga ik wel weer aan mijn huiswerk. Ik zit in de 5e klas en mijn vader is in de tijd van de 6e van school getrapt. Dus mijn moeder zegt iedere avond: Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier staat er weer onder mijn huiswerk: heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Hij laat, joh, stond er onder mijn huiswerk van: nauwelijks leesbaar. Ik en de meester, ik zeg: wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Welkom bij Stelling.nl. Het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar die ene stelling waar we het met z'n allen over eens kunnen zijn. Smurfen kunnen door een waterkraan. Dat was de stelling waar in 2009 iedereen het over eens werd. De stelling was ingestuurd door de heer P. Kartner. En de winnende stelling van 2010 was een stelling die was ingestuurd door de heer H. Mulisch te Amsterdam. En dat was de stelling: aan die nase eines Mannes erkent man zijn Johannes. Voor dit jaar is die stelling nog niet gevonden. Maar het kan nog, het jaar is nog niet om. En ik denk dat we hem nu hebben, lieve mensen. Dit is een stelling waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Dus laten we proberen tot die brede consensus te komen. Belt u alstublieft. De lijnen staan open. En stelling luidt...
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Oh. We hebben al een beller. Hallo, mevrouw...
1: De Vries, Schoonhoven. Ik ben het er niet mee eens.
0: Mevrouw de Vries, ik heb de stelling nog niet bekendgemaakt, hè?
1: Ja, toch ben ik het er niet mee eens. Altijd maar die stellingen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dan denk ik, ja, Pythagoras, dat is jouw mening.
0: Mevrouw de Vries, de stelling van Pythagoras is in principe natuurlijk ook wetenschappelijk wel te bewijzen, hè?
1: Nee, dat is toch ook maar een mening? Nee. En omdat hij dan van Pythagoras is, is het in ene waar. Nee. Nou, zo betrouwbaar was die Pythagoras niet.
0: Oh.
1: Ik ken een buurman van hem en die heeft hem een keer een klopboormachine geleend. Ja. En die kreeg hij maar niet terug. Hij zegt, Pythagoras, weet je wel zo over de heg? Ja. Hé, hey, Piet, mag ik mijn klopboor nou een keer terug? Mm. En Pythagoras zo van, ja, tuurlijk joh, regel ik. Ja. Nou, die buurman zit nog op zijn klopboor te wachten.
0: Nog.
1: Dus dan denk ik, ja, Pythagoras, hoezo stelling?
0: Goed, mevrouw de Vries. Hartstikke fijn dat deze mening nu eindelijk ook gehoord mag worden. Maar laten we toch proberen er samen uit te komen. En het moet kunnen. Belt u alstublieft, want bij deze stelling kan eigenlijk niemand het oneens zijn. De lijnen staan open, mensen. En de stelling luidt... Ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hallo, met wie?
2: Ja, we hadden dus met de kerst een huisje gehuurd voor de hele familie. Ik had dat dus geboekt via het internet.
0: Ja, meneer?
2: Nou, wij komen daar dus aan.
0: Meneer?
2: Nou, het leek wel
0: een
2: caravan. Nou, ik zeg meneer, dus ook tegen mijn vrouw, ik zeg, nou, is er zie je er weer in.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald. Zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Zijn er mensen die vaak naar sportscholen gaan? Hier. Ja, een paar mensen. Wat is daar leuk aan?
1: Dat klonk heel agressief.
0: Hé, wat leuk zeg. Wat is daar leuk aan?
2: Je kunt lekker trainen in de gym in Haren.
0: Hij maakt er meteen een reclamespotje van. Groetjes van de eigenaar, Fred. Maar de gym in Haren, wat is er bijzonder aan de gym in Haren?
2: Dat mijn zoon een van de oprichters is.
0: Oh, yes. Die man die zag zijn kans gewoon. Dus, maar wat leuk. En wat is het voor soort gym?
2: Laagdrempelige gym met weinig apparaten, maar vooral veel gezelligheid en persoonlijke begeleiding.
0: Weinig apparaten, vooral veel gezelligheid. Dat is een hele slimme manier om te zeggen dat je eigenlijk niet zoveel budget hebt voor goede spullen. Ja, we hebben één halter, maar verder, ja, je kan er prima zuipen. Nee, nou, wat gezellig zeg. En hebben jullie ook trainers, personal trainers?
2: Hele goede personal trainers. Ja.
0: Hier is de nummer, 0638. En doet hij ook intakegesprekken? En wat doet hij nog meer?
2: Hij doet prima intakegesprekken. En
0: ik denk
2: dat
0: hij
2: jou best wel
0: wil
2: trainen.
0: Ja, ja. Ik had de wervendeheid van je stem al wel geïnternaliseerd. Moet je eerlijk zeggen, hoe heet je meneer?
2: Sorry.
0: Dat hoort hij dan weer niet. Hoe heet u? U? Peter Nieuwhuis. Nou, wat leuk, Peter Nieuwhuis. Ik moet je eerlijk zeggen, Peter Nieuwhuis, ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb me een keer in Amsterdam ingeschreven bij een gym met heel veel spullen en iets minder gezelligheid. En wij hadden ook een intakegesprek. Ik vertel zo verder met een hondje, maar dit vertel ik even. Ik was samen met een vriend van mij, Daniel, had ik me ingeschreven daar. En we hadden ook een intakegesprek van een trainer. En die was al, denk ik, begonnen met trainen, want die kwam zo de trap af zo. En die bleef ook, in stilstand bleef hij ook zo doen. En die sloeg zo zijn hand, sloeg die steeds in zijn vuist. En ons noemde die de guys. Dus wij waren de guys. Oké, goed dat jullie er zijn, guys. Wat zijn jullie doelen, guys? En hij zei, wacht even. We zeiden, wat is het? Kwam nog een guy. Dat was een klein mannetje, ook best wel dik en met een bril. En die heette Hans. En Hans die was de derde guy van het intakegesprek. Dus hij zei, oké, guys, we zijn compleet. Wat zijn jullie doelen, guys? En Hans die zegt, ik wil graag minder snoepen. Ik wil graag gespierder worden. Ik wil graag een betere conditie en ik wil afvallen. En Daniel zegt, oh, ik ook. En ik zeg, oh, ik ook. Alsof er allerlei uiteenlopende redenen te verzinnen zijn om naar een sportschool te gaan. Alsof ik zou zeggen, ik ga binnenkort emigreren met mijn gezin naar Kazachstan om daar te werken in een zilvermijn. Dus ik wil alvast wennen aan de geur van opgedroogd zweet in een slecht geventileerde ruimte. Terwijl mensen om me heen gesprekken voeren die ik niet kan volgen. Dus die trainer zegt, oké, goede doelen, guys. We gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En hij zegt, maar eerst gaan we jullie wegen en meten, guys. Nou, nadat we waren gewogen en gemeten en ik erachter kwam dat ik voor 90% besta uit lichtgekoelde Pinot Grigio en een kaasplankje. Toen zei hij, we gaan zien wat jullie kunnen, guys. En dat doen we boven. Dus we liepen naar boven, een trap op en we kwamen aan in een hal. Denk ongeveer zo groot als deze ruimte. En overal langs de zijkanten stonden van die apparaten met van die stokken eraan. Van die stangen en van die vliegwielen en dingen. En er zaten ook overal van die kleerkasten op aan te trekken en te duwen en te steunen. Alsof ze in een machinekamer van een stoomschip werkten. En ik riep nog, volle vermogen naar stuurboord. En al die gasten lachen. En nee, vond niemand leuk. En onze trainer zegt, oké, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we daar. En hij wees naar een heel klein matje aan de andere kant van de ruimte. Dus we moesten een soort walk of shame zo door het midden naar dat matje. En we kwamen eraan en hij zegt, oké, guys, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we door middel van push-ups. En deze guy begint. En hij wees op Daniel. En Daniel die kon 10 push-ups. En toen kwam ik en ik kon de 3,5. En toen kwam Hans. En Hans, dat is echt gebeurd. Hans die kon er 1. En toen viel hij flauw. Zo, pff, met zijn buik zo op het matje. En ik hoorde een brillenglas kapot gaan. Zo, pff, en hij ligt daar. En ik heb geen idee wat ik moet doen. En al die kleerkasten komen van die apparaten af. En die komen om ons heen staan. Die vinden het allemaal heel interessant. Hebben ook allemaal heel contrasterende meningen over wat we met Hans moeten doen. En je zegt,

Hij moet op zijn rug gaan liggen. De ander zegt, hij moet in een stabiele zijligging. De ander zegt, je moet hem overeind helpen. De ander zegt, je moet hem niet aanraken. Het was maar goed dat onze trainer erbij was. Wat anders waren die kleerkasten hem gaan ronddraaien als een varken boven een vuurtje. En onze trainer die zegt, nee, deze guy's spiegel is te laag. Deze guy moet iets van suiker. En ik dacht, oh, oké, klinkt goed. Wist niet wat het was. Maar een van die gasten snapte het. Die begon te rennen. En wij zijn aan het wachten, zo om een hoopje Hans. En die gast komt terug en heeft in zijn hand heeft hij een Snickers. En die geeft hij aan onze trainer. En die maakt hem zo open en die begint hem te voeren aan Hans. Ik wist ook niet, het is echt gebeurd, maar het werkt. 20 seconden later, Hans pruttelt wat, zijn ogen gaan open. En dan hoor ik hem het meest aandoenlijke zeggen dat ik ooit een volwassen mens heb horen zeggen. Zijn ogen gaan open en hij zegt, hoeveel kon ik er? En Daniel zegt 65, vriend. We dachten dat je nooit zou stoppen. En ja, arme Hans. Nou, wacht. Hans, het was, Hans heb ik nooit meer gezien. Ik heb zelf denk ik nog 3-4 weken volgehouden. En ik vond het verschrikkelijk. Maar het allerergste was het natuurlijk voor Hans. De man die zich had voorgenomen om te gaan sporten. Die niet was afgevallen, maar flauw gevallen. Zijn bril was kapot gegaan. En notabene op de dag dat hij zich had voorgenomen om nooit meer te snoepen. Had hij zonder ervan te kunnen genieten een halve Snickers achter de kiezen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

binnen. Notabene in de biologische winkel met mijn goede voornemens. En dan staat daar zo'n wijf. Zo'n wijf dat daar werkt. Zo'n wijf met zo'n groene schort om. Zo'n wijf met zo'n bek van... Wij eten gras. Dus wij leven langer. En ze hebben in de biologische winkel ook altijd alle tijd. En ik niet. Dus ze hebben eigenlijk vanaf het moment dat ik daar binnenkom... mijn tijd en hun naar boek kwijtmeurende poten. En ik zeg tegen dat wijf met een zure decembek... Ik zeg, wijf, moet jij eens even lekker luisteren naar mijn wijf? Ja, daar houden ze van, hè? Als je zo aanspreekt, lekker oer. Wijf, moet jij eens even luisteren, wijf? Ik wil van jou graag producten zonder suiker. Ik zeg dat even eerlijk tegen jullie. Dat is de enige reden dat ik daar boodschappen doe. Ik mag geen suiker, daar word ik druk van. Ja, dat is gelul natuurlijk. Is nooit bewezen, ik heb net een mas op. Maar goed, ik zeg dat tegen haar, zodat zij weet dat ik producten zonder suiker wil. Zegt zij vervolgens tegen mij, zonder dat ik daar ooit om gevraagd heb... Oh, maar ik mag ook geen boter en geen suiker en geen eieren... en ik drink ook geen melk en ik eet niks dat onder de grond heeft gegroeid... en ik eet ook geen dode dieren. En dat interesseert me echt geen reet. Echt, al mag jij alleen maar gegiste Zuid-Koreaanse geitendarm vreten... mis dat met volle maan 3 uur buiten heeft moeten staan rotten... dat je dan alleen maar op kan eten in die Indiaas houten bakkie met horoscooptekens erop. Het interesseert me geen reet. Want wat krijg je dan ervan als je toch per ongeluk melk drinkt, vraag ik haar. Nou, buikpijn en af en toe een boertje. En het spijt me dat ik het zeg, het spijt me dat ik het zeg. Maar het enige wat ik dan nog kan zeggen is, wijf, jij moet eens een keer goed genomen worden. Het liefste in je reet, want je kut zal ook wel veganistisch zijn. Ja, zeg, dan moet bij jou eens een keertje flink in je diksap worden geklotst. En dan goed vol spuiten met lekker onder de grond gegroeid zaad. En voor je het weet ontspan je dan per ongeluk en dan ben je er zo vanaf. Eigenlijk heel logisch. En ik reken af. Duur! Duur! Er zit geen flikker in die producten. Hè? Geen boter, geen kaas, geen eieren, geen melk, geen suiker. Niks dat onder de grond heeft gegroeid. Maar duur! En dan vraagt ze dus niet of ik een tasje wil. Dus ik moet vragen of ik een tasje mag. Maar ze heeft alleen maar een hele grote papieren tas. En daar staat heel groot biologische winkel op. Daar ga ik echt niet mee lopen. Dan ben je een target. Want ze heeft het liefste... Ja, want ze heeft het liefste dat ik een gebruikt tasje neem. Sorry? Een gebruikt tasje. Dat is beter voor het milieu. Een gebruikt tasje. Hier heb ik nog een paar volle gebruikte condooms voor je. Kun je die lekker om je Rudolf Steiner courgette doen? Kun je daar lekker mee in je sojajoghurt roeren? Even lekker homeopathisch door je scharreleierstokken heen beuken? Chakra, chakra, chakra. Want er is helemaal niks mee aan de hand. En jij bent niet hip. En je bent niet alternatief. En je straalt geen enkele seks uit. En dat vind ik het meest ongezonde wat ik ooit heb gezien. Met je India-jurk met spiegeltjes. Zodat je jezelf 100 keer kan zien. Ik heb mezelf gevonden! En op een dag ben ik daar in 1 keer doorgelopen. Met mijn 2 gebruikte tassen. Met daarin mijn suikervrije ijs. En mijn suikervrije chocolade. En mijn suikervrije tampons. Anders word ik daar ook heel erg druk. Hai. En toen ben ik in 1 keer doorgelopen naar de Dirk van den Broek. En daar heb ik een taart gekocht. Een sojaloze, grasvrije, satanisch linksomgedraaide chipolata taart. Met extra veel melk en extra veel suiker en extra veel onder de grond gegroeide ingrediënten. En dan ben ik naar die kut van die winkel gedraafd. En ik heb gezegd, vretenkring, vreten, ik wil zien of je eraan doodgaat. Ik wil het zien. En ik heb die doos open gedaan en die taart in de bek gestopt. En ze frat het. En ik zei, hoe smaakt het? Hoe smaakt het? En ze huilde. Ze huilde. Ze huilde. En ik weet zeker dat dat van ontroering was. Want zoiets geils had in het hele leven nog nooit geproefd. Verdomme.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwesten wind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In de periode met aangenaam nazomerweer ligt vooral nog niet in het zicht verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

niños. Hij kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht draaien. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, op de wel, tot morgen. Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt. Maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde me opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters dan. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemde een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrijheid teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als die jongen met die kleine Jan-Peter Balkenende tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitsen op zo'n moment flitsen alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat de lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in één keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest hij doen? Wat moest hij doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 6:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askeer.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo'n viespeuk die niet doet naar de gymles? Nee, zei ik, ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de douchruimte binnen. Kom erop met die grappen, dacht ik. Kom erop met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood en dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit vorige keer dat ik dat. Ik wachtte het oordeel van de jury af. En de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Dames en heren. Namens het bestuur van ons genoegen duidelijk u meiden dat de vereniging is uitgebreid met 12 nieuwe leden. 12 nieuwe leden. Het zijn mevrouw Peper, mevrouw Zwaarmakers, juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Stofregen, mevrouw Op de Beke, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip, mevrouw Hak, mevrouw Loof, Hutjes. Loofhutjes.

paper. Mevrouw Kistenmaker. Juffrouw van der Stang. Mevrouw Perenboom. Mevrouw Op de Beker. En mevrouw Stofregen. Die zijn helaas niet verschenen. Wel aanwezig. Zijn mevrouw Zwaarmakers, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip, mevrouw Hak. Mevrouw Loof Hutjes en mevrouw Schroot Hamer. Namens het bestuur van ons genoegen heet ik dan ook mevrouw Zwaarmakers. Mevrouw Deegroller. Mevrouw Stip. Stip. Mevrouw Hak. Hak. Mevrouw Loof Hutjes en mevrouw Schroot Hamer, van harte Hutjes. Maar namens het bestuur van ons genoegen wil ik u wel even mededelen dat als mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker, juffrouw van der Stang, mevrouw Perenbo, mevrouw Op de Beek en mevrouw Stofregen, als die denken dat ze zonder tegenbericht de vergadering mogen verzuimen, dan vergissen ze zich. Mooi. Lelijk.

Ce boală de doamnă! Van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder. Met. Mevrouw Zwaarmakers. En het hele zootje.

0: Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwesten wind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden en daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In de periode met aangenaam nazomerweer ligt vooralsnog niet in het zicht verschiet, maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar komen midden in de nacht de sprookjes bij elkaar. Kabouter Kees staat bij het hek, hij kent ze op een prik. Geen mens mag daar naar binnen gaan, nou ja, behalve ik.

weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Daar zijn de sprookjes heel gewoon als vrienden bij elkaar. Ze praten maar en lachen wat bij een lekker glaasje prik. Geen mens die goed hun taal verstaat, nou ja, behalve ik.

Ik weet een oud kasteel te staan, maar ik zeg aan niemand waar. Denk niet dat je het vinden kan, dus zoek er maar niet naar. Het hek zit bijna steeds op slot, de deuren die zijn dik. Geen mens die ooit een sleutel kreeg, nou ja, behalve ik. Wat zie ik nou? De

moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik even... ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar? Kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet. Wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou, schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg, maar hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Dat je denkt, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kriegel in je ogen, leukhuisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leukhuisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Hè? Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur mooi uitzicht, maar dit geluid... Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets nou maar je vakantieadres op Google Earth, moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten. Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding, vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe je het bij vliegtuigen landen, zo'n...

€12,50. Dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Dan toets ik gewoon leuk kastje in. 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut TV. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit ze hier bij de hand? Ja, dan had je maar nee, moeten toetsen. Dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten dus alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkbaar moet ik er voor een schubbekut TV. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong, ik bel voor dat kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu, de bel, moet je even naar Knal komen. Ik zeg, wat is Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal, Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet. Ik kan er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Weet je wat? Ik zet het gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand gebeld. Ja, die man van Marktplaats zelf. Wilt u alsjeblieft dat verschrikkelijke kastje eraf halen? Wij schamen ons kapot op de redactie. Hebben jullie ook van die wilde runderen? Waarom? Heel Nederland staat opeens vol met wilde runderen. Van die zagrijnigen, van die... Ik vind er geen drol aan. Gaan ze daar een beetje. Terwijl, ik hou...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: De aanwezigheid van de Heere God. Wat is dat? De aanwezigheid van de Heere God. Christus. Jezus Christus. De Heere God, Jezus Christus. Wat is dat? Ik kan het niet uitleggen. Dat is een gevoel. Christus. Ik kan het niet uitleggen. Je kan het niet uitleggen. Het is een gevoel. Je kan niet.
1: Hou je kop dan, man! Ik word toch zo gek van dat christentuig, hè? Christenhonden. Kijk, die Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozem uit Nazareth. Verder niks. Prima gozer, niks aan de hand, maar een nozem. Weet je wel? Je hebt dan God, had hij het altijd over? God. En God heeft alles gemaakt, hè? Hele universum, de aarde, ieder grasprietje, allemaal van God. En dan zei hij, ja, dat is mijn vader, hè? Ja, dat is mijn vader, heeft het allemaal gedaan, hè? Ja. Het was gewoon een mens. Jezus was gewoon een mens, dus je liet ook scheten. Sorry dat ik het... Ja, dat is een beetje banaal, maar dat is zo. Een mens laat scheten, Jezus heeft scheten gelaten. Dat is, en dan moet je dat voorstellen. Dat je dan zo bezig is. Ik ben dan de zoon van God. Dan. Zet anders een raam open even. Kan toch niet, man. Maar dan ga je met van het christentuig in discussie. En dan vraag je, hoe weten jullie dat zo zeker? En dan zeg je, ja, dat staat geschreven. Ja, maar hoe weet je dan dat alles wat geschreven staat, waar is? Ja, dat staat ook geschreven. Dus ik heb altijd, als ik met dat tuig in discussie ga, hè, heb ik altijd een klein boekje bij me. Daar heb ik ingeschreven, God bestaat niet. Weet je wel? Dan heb ik een discussie, hoe weet jullie dat zo zeker? Ja, dat staat geschreven. Oh, dat is heel gek, want kijk, hier staat... Ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook Joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal Joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is...
0: Ja, je kan dat niet uitleggen. Dat is... Maar
1: wat doen jullie dan? Nou, we hebben allerlei tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen allerlei dingen niet eten. En bij hele jonge jongetjes snijden wij een stuk van de lul af. En heb zelfs van die gekken, die hebben dan van die Bob Marley-achtige dreadlocks, zo'n hoedje op, staan de hele dag tegen de muur te mekkeren. Ja, zou leuk zijn dat die muur er een keer genoeg van kreeg. Hè? Staan zo van, dat die muur dan zegt, flik er nou eens op, man! Ik ben ook niet van steen. Oh, man. Oei.

En Allah vindt alle Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar dan moeten die zandvrouwtjes nu denken... Oh, doe ik snel een doek om mijn kop, ben ik geen hoer meer. Nee, dan ben je een hoer met doek om je kop. Kom op, zeg. En dan hebben we nog de Hindoes. De Hindoes die staan de hele dag tot hier in een vieze, gore, smerige sloot. Echt ontzettend smerig. Staan ze dan een beetje zo... Dat doen ze omdat ze anders een kutleven krijgen. Dus dat leven moet dus nog erger zijn dan de hele dag tot je navel in een dampend riool staan. En dan staan ze zo. En dan zeg je van, hé, hey, kom nou eens uit. Nee, nou is het mooi geweest, hè, eruit. Hup. Nee, hup, eruit, douchen. Kom op. Hup. Dan zeg je, nee, ik blijf hier. Nee, ik blijf hier. Oh shit, een koe. Oh, koe. Oh, koe. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat zijn de religies van die mensen. Dat zijn de tradities van die mensen. Dat is de manier van leven van die mensen. Dat is de cultuur van die mensen. Daar moet je respect voor hebben. Heb ik geen respect voor? Ik vind sukkels. Sorry. Weet je. Weet je waar ik respect voor heb? Hells Angels. Wat is er nou op tegen dat een paar bonkige leernichten elkaar een beetje aftrekken in een blokhut? Is dat zo erg? Dat wel raar is. Het is wel heel raar. Als iemand zegt dat ze crimineel zijn, komen ze langs, slaan ze op je bek en bedreigen ze je. Hetzelfde dat even iemand zegt dat het de loodgieter is, komt hij langs, repareert je verwarming en zegt hij... Als je nou nog een keer zegt, kom maar terug en dan maak ik die kraan nog, hè? Kan toch niet? Ik hou niet.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwesten wind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In de periode met aangenaam nazomerweer ligt vooral alsnog niet in het verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

veel heimwee naar. Want je gaat studeren en al die nuances en zo. En daarom ben ik eens een keer een dagje weer op zoek gegaan naar de basis. Ben ik gegaan naar een Haagse koffietent. Hoef ik je bijna niet uit te leggen. Maar een koffietent, hè, dat is een houten keetje van 5 bij 6 meter. En dan passen alle problemen van de wereld, die passen daarin. En die worden door de arbeiders met een bakkie pleur eventjes opgelost en geanalyseerd. In een paar seconden, hè. Ja, en toen ben ik gegaan trouwens. Toen ben ik gegaan naar Koffiehuis Dick. Koffiehuis Dick, op naar Koffiedik gingen wij vroeger altijd. Noemden wij Koffiedik. En daar is ome Dick de baas. En toen ik daar binnenkwam in die koffietent, dames en heren, hadden ze het over het voetbalvandalisme. Ik bestelde bij ome Dick een bakje pleur en een kano. U weet wel, zo'n langwerpige gevulde koek die volgens ome Dick kano's heette, omdat ze oorspronkelijk zijn bedoeld om mee in de koffie te roeren. Dat niveau ongeveer, hè? Ja. Ik luisterde naar de arbeiders die bezig waren met het voetbalvandalisme. Het voetbalvandalisme was een kwestie van te veel aandacht. Dat tuig krijgt veel te veel aandacht. Ze kennen in Den Haag de thee aan het eind niet zeggen, hè? Veel te veel aandacht. Ze krijgen vooral te veel aandacht, zei ome Dick, van Studio Sport. Van die 2 biljartballen van Studio Sport. Die moest eens ophouden met uitzenden van dat geraas op die tribunes, dat soort beelden. Nee, alleen maar beelden van het voetballen. En ging dat getest en dan toch nog door met speerwerpen, trainen slopen en scheidsrechters verbladen. Dan zat er niks anders op dan het hele zootje geregeld tegen de muur te zetten. En als ook dat niet hielp. Dan zat er niks anders op dan het hele betaalde voetbal maar eens af te schaften. Ja, af te schaften, ja. Ze hebben wel eens een theetje over en die flikkers dat het is. Afschaften, hè? Ja, zeg, zo met ik, dat is inderdaad waar, want die betaalde voetballers die verdienen zo schandalig veel. Dat het ergens eigenlijk toch best wel een beetje begrijpelijk is dat een handjevol lefgozertjes met een uitkeringje af en toe de boel in elkaar slaat, niet dan? Ja toch, hè? Daarna begonnen ze over AIDS. Wat kreeg je van bijen? Klaar. Gat in de ozonlaag, Harry, dat is er altijd al geweest, dus dat trekt vanzelf wel weer dicht. Zo niet, dan verzinnen ze er wel wat op. Ik zeg, wat verzinnen ze dan? Wat verzinnen ze dan? Nou, grote spuitbus met ozon of zo. Dat trekt vanzelf al weer dicht. Politie, heb je geen reet dan als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Yes, zegt ome Dick. Yes, dat klopt. Yes, ja. En daarom heb ik Boef aangeschaft. Hij wees op een grote bruine hond die bij het horen van zijn naam in de hoek van de koffietent zijn oren spitste. Dit, zegt ome Dick, is Boef. Een originele Alaskaanse saledehond. En die ruik wat van men is, en als je er al zit, gerpt hier. Dus ik ging wat voorzichtiger zitten, dames en heren. En ome Dick die zei opeens, hij kent ook kunstjes. En die hele koffietent, zegt Toon van de gemeente Reiniging en de man die de leesportefeuilles rondbrengt, die ging allemaal meteen de krant lezen. Die kwamen al jaren in dat koffiehuis, die kennen al die klote geintjes al. En ik was een sigaar. Ik zeg, wat kent die pokkenhond van je dan, jongen? Ome Dick zei, nou, dan moet je eens opletten, Harry. Hij pakte een Maria-kaakje van achter de toonbank en hield dat voor die neus van die husky. En hij zei, kijk eens, Boef, een koekje van Hitler. En dat beest bleef zo zitten, zo. En vervolgens begon ome Dick heel pesterig met dat randje van dat Maria-kaakje op die natte neus van die husky te timmeren. En dat beest kwellen en kwellen. Maar hij vrat het koekje niet op. En dan moet je opletten, zegt ome Dick. Kijk eens, Boef, een koekje van Beatrix. Bij Bea had hij taartje op. En bij Trix zat hij klaar voor het volgende kunstje. Hij kan ook doodvallen, zegt ome Dick trots. Als dat zou kunnen, zei Toon van de gemeente Reiniging. Kan dat pokkenbeest een koffie zetten, zegt die man van de leesportefeuille. Sta al 1/2 uur droog, erkel. Nee, zegt ome Dick, dat kende hij niet, dat mocht ik hem nog eens leren. En ome Dick schenkt een bakje in voor die mannen van de leesportefeuille en zegt, waarom ben jij trouwens zo laat, joh, puntmuts? Normaal ben jij altijd 1/2 uur eerder. Zegt die man van de leesportefeuille, haal op, scherp, joh. Gisteren in de Rijke Werken heb ik 2 portefeuilles verwisseld. In de Vogelenbuurt. Gaan die Rijke Werven leggen bellen? Die hebben geen flikker te doen, die gaan dan leggen bellen. En dan moet ik op het matje komen op het hoofdbureau van de portefeuille. Nou, afijn, je weet waar het ligt. En ik zeg ineens van, ja, ik wou er een beetje bij horen. Ik zeg van, ja, dat weet ik ook waar dat ligt. Dat ligt aan de andere kant van Den Haag, aan de Beatrixlaan. Nou, ome Dick, die begon keihard Hitler, Hitler, Hitler te roepen, zeg.

joh. En wat nou leuk was, toen ik in die koffietent zat, hebben ze de woningnood daar zo in 20 seconden opgelost. Van heel Den Haag. 20.000 woningen zoeken in 20 seconden, joh. Dat ging zo. Dat ging zo. Ik had net bij ome Dick een nieuwe kano besteld. Toen ome Dick zei tegen de man van de leesportefeuille, hoe hoog is nou een gemiddelde kamer? Zegt die man van de leesportefeuille, 2,5 meter. Wat gebeurt er, zegt ome Dick, nou in die bovenste halve meter? Loopt daar wat rond? Hangt daar een babyboxje of zo? Nee. Dus mijn voorstel is om van alle huizen een halve meter af te halen. Dan hou je op een flatgebouw van 10 verdiepingen. 10 keer een halve meter is 5 meter over. Is ruimte voor 2 nieuwe woonlagen. Keer 10 gebouwen is 20 nieuwe woningen. Maal 1000 flatgebouwen die staan er is 20.000 nieuwe woningen. Klaar. En ik zei met mijn stomme kop om erbij te horen. Ik zeg van jongens, maar wie gaat dat betalen allemaal, jongen? Die plafonds omlaag en die vloer omhoog en zo. Andersom, weet ik veel. En toen werd het stil, zeg, in die koffietent. Het ging namelijk over geld. Dat moet je nooit doen. Het werd loodst. Ze betaalden geen flikker allemaal. Niks. De helft van het geld verdween al naar de belastingen. En de andere helft in de Bermuda-driehoek van het huishoudboekje. Ze betaalden geen flikker. En nou moet ik zeggen, ik betaal helemaal geen ruk. Ik heb dat hele plan voor ze verzonnen. Ik krijg geld van ze. Zijn ze gek geworden om mij geld te vragen? Nou, en daarna ging het maar door en door en door over geld. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs over de vormgeving van het Nederlands bankbiljet. Hoe onze flapjes eruit zagen. En ome Dick zei, nou vroeger was het ook niet veel soeps, maar toen waren ze tenminste consequent. Toen stond er op elk flapje, vanaf het verfje tot het duizendje, een oude lul uit het jaar nul. Maar tegenwoordig haalt ineens die oude lullenparade halverwege het 25e op. Weg baardapen, hè? Dan krijg je ineens een bloementuin. Dan komt er een loofvogel voorbij. Hè? Die stoot zijn harses tegen een antieke vuurtoren. Hè? Wat is dat voor een beleid, joh? Ik kan er niet mee voor de dag komen in het buitenland met dat monopoliegeld. Hè? Zelfs in België is het nog beter geregeld, jongen. Daar staat Badenweg gewoon met zijn giegels op de bankbiljet. Dat moesten ze bij ons ook doen. Nee, Badenweg niet. Beatrix natuurlijk. Hè? En Beatrix moest er niet zo laf op als op de gulden. Wat stond ze daar laf op, Beatrix, zeg? Dat ze zo om zo'n hoekje kijkt. Ja, dat? Met zo'n kop van, ik vind het eigenlijk te weinig om op te staan. Zo staat ze op. Als die piek nog even doordevalueert, ben ik pleiten. Zo staat ze op. Hè? Hè? Nee, Beatrix moest recht op het bankbiljet. Tegen, zegt de man van de leesportefeuille. Hartstikke tegen. Want zo'n Beatrix gaat op een gegeven moment namelijk dood. Het spijt me, maar ze kan dood. Of ze geeft de scepter over aan dat racecoureurszoontje van dat. En dan kunnen we opnieuw gaan leggen drukken. En dat kost geld. En dat kan nooit de bedoeling van geld zijn dat geld geld kost. Dus wij zeiden, ja, wat moet ze dan, jongen? Nou zit die man van leesportefeuille. Mijn voorstel om daar cijfers op te zetten. Alleen maar cijfers. Het gaat met geld op cijfers. Cijfers revalideren, ook die devalueringetje niet. Cijfers blijven cijfers. Cijfers top. Dus zal even een voorbeeldje geven op een briefje van Vef. Vef. Of een briefje van Tina, die zegt, je bek, maar we snappen het wel. En ome Dick zegt, dat is een belachelijk beleid, jongen. Alleen maar een vijfje op het vijfje, jongen. Gekkenhuis, jongen. Dat is vraag om vervalsen, jongen. Ze zitten er een één voor één klaar, zijn ze. En die man van de leesportefeuille zegt, ben je een beetje goed uitgeslapen, hè, ome Dick? Hey, hè? We werden eens gehoord van een briefje van 15, gek dat je er zit. Hè? En Toon van de gemeente Reiniging die zei, nou kijk, als je toch aan het vervalsen bent, kan je beter die 1 erachter gooien. Je hebt hier meteen een briefje van 51. Hè? De discussie liep hoog op tussen Beatrix en cijfers. Hè? En elke keer als het woord Beatrix viel... dook die hond met zijn kop in de pan met gehaktballen. Hè? En pas toen die husky braakgeluiden begon te maken... kwam de confident erachter dat het misschien wel beter was geweest... als ze Hitler op het Nederlands bank... dat ze met z'n allen over de tijd gingen ouwehoeren. Dan moet je een partij tijd hebben, jongen. Dat begon met een vraag van ome Dick aan mij. Ome Dick die zegt, Harry, hoe laat heb jij het nou? Zeg, ik heb het 2.

11,5. Zegt Teun van de gemeente Reiniging, ik heb het anders 3,5. En de mijne loopt gelijk. En omdat ik zeg, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De mijne loopt gelijk, zegt Toon, want dat is een swats. En omdat ik zeg, waarom zou een swats gelijk lopen? Swatsers lopen gelijk, zegt Toon, want die zijn geëk. En waar, zegt omdat ik, waar haalt dan die ekken de tijd vandaan om die swats van jou te ekken, ekel, hé? Ja, zegt Toon, waarschijnlijk heb zo'n ekker zelf ook een swats. Nou, dat vind ik flauw. Wat ik me afvraag, zegt Dominique, is waar haalt zo'n erker de tijd vandaan om de allereerste swats te erken? Dat vraag ik me af. Ja, zegt Dominique, dan vraag je me wat. Waarschijnlijk hebben ze daar in Zwitserland in die swatsfabriek hebben ze gewoon 002 gebeld. Ja, dat vind ik een flauw verhaal, zegt Dominique. En trouwens, dat hele 002, dat dook geen kaloten van. Niks. Geen bal. Ik bel dat wel eens op, dat 002. Dat dook geen reet van. En wij zeggen, waarom dan niet, joh? Hij zegt, dan bel ik dat op en dan krijg je zo'n mokkeltje aan de lijn. Zo'n mokkel, en die heeft geen flikker te doen, dat wijfje. Die zit dan nagels te veilen of zo. En zo'n wijfje roept maar wat. Ja, zo'n wijfje roept bijvoorbeeld, zegt oma, het is 27 minuten en 7 seconden. Ik zeg, nou in, dat kan toch? Hij zegt, nee, want tegen de tijd dat dat mokkeltje hebt gezegd, het is 27 minuten en 7 seconden, is het al 27 minuten en 11 seconden. Want ze heeft 4 seconden nodig om te zeggen, het is 27 minuten en 7 seconden. Goed, het gaat me om 4 luizige seconden, maar met schaatsmiddag gaan we plakken bij het, hoor. En wij zeiden allemaal, ze zeggen daar niet de hele dag van, het is 27 minuten en 7... Nee, dat zegt oma, dat weet ik ook wel, het was maar een voorbeeldstuk schimmel dat je daar zit, zeg. Nee, zeg maar rustig, ze zeggen daar, ze zeggen daar, bij 02 zeggen ze, bij de volgende... Is het zussen, zussen, zussen, zo en zo laat? Zeg, hou me dik. Toch deugt het ergens niet. Dan bel je de tijd op om te horen hoe laat het is. Krijg je te horen hoe laat het na een tijdje, na een bepaalde toon in de toekomst gaat leggen worden. Als ik 02 wil, wil ik meteen weten hoe laat het is. En wij zeiden, joh, dan trek je er toch 4 seconden vanaf, zeg. Dat zal maar helemaal gebeuren, zeg ook maar niks, zeg. Dan ben ik een kwartje kwijt om de tijd te bellen. Krijg je een rekensom op, rot is lekker op. Als ik de tijd wil ik meteen weten hoe laat het is. En nu laat het ook. En wij zeiden, denk nou aan je hart, joh. Geef het nou eens toe. Op de toon loopt 002 gelijk. Zeg ook maar niks. Toch deugt het ergens niet. Hebben jullie er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht? Hoe lang zo'n toon daarover doet? Om van de centrale bij de abonnee te komen, hè? Dat kost ook allemaal tijd. Dat las ik laatst in de Panorama. Geluid kost tijd. Dus dat is met de pieptoon ook. Hè? En toen zegt Toon, dacht je dat ze daar bij 02 niet over na hadden gedacht? Ze sturen die toon gewoon wat eerder weg, zodat ze op tijd aankomen allemaal. En ik zei, dat ken nooit. Dan zouden ze een toon naar Maastricht eerder wegsturen dan een toon naar Hilversum. En dat doen ze ook, zegt Toon. Dat is computer gestuurd, jongen. Al die tonen gaan op tijd de deur uit, het hele zootje komt op tijd halen. Echt waar. En ook mijn dik die werd kwaad, die zegt, hoe weet jij dat nou toch allemaal, joh, puntmuts, dat je er zit, jongen. Nou, zegt Toon, rustig aan, jongen. Ik zit vaak op de weg. En waar ik nou ook zit, Maastricht, Den Helder of Middelburg, op de toon loopt overal 002 gelijk. En dan zit je erin, zegt ook mijn dik. Hoezo, zegt Toon? Ik zit nergens in. Je zit erin, zegt ook mijn dik. Waarom leg jij overal 002 te bellen? Die swats voor jou liep toch lek, hè?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Een stukje gewoon, een beetje gladiolen, mooi. Ja, makkelijk zaad, jongens.

Exact. Hou maar even op, jongens. Houd me. Hé, langharige tackle, joh. Hey. Ik vraag het toch netjes, joh. Je moet een beetje dat hooi ervoor houden, anders, anders komen je kroephoeken erdoor, joh. Trouwens, jij zit ook aardig te hengsten vanavond, steunzel. Je kunt beter een paar vissticks in je klauwen nemen, joh. Vreet de kat steeds op. Trouwens, wat heb jij een lange nek, joh. Schuif hem eens helemaal naar boven. Heb je vroeger uit een emmer gevreten, hè? Zo. Hoe is het? Jongens, we gaan even proberen het lied met z'n allen te galmen, jongens. En dat beginnen vanavond de mannen, heren. Jongens, eerst de mannen. En die zingen de eerste stroof, die zingen maan, maan, maan.

En de dames, de wijfies, de mokkeltjes, de messies, die zingen de tweede stroof. Die zingen maan, maan, maan, tramelaand. Het is allemaal ellende in de krant. Telegraaf, dat rijmt niet, die ken ik ook niet helpen, jongens. Nou, badmuts, zet daar maar in, Jochie. Je gaat niet zitten te jagen, steunzol, hé. Kalm aan, hè. Normaal speulen, normaal. En niet vertragen meteen. Vuile vakbondsleier, joh, het is toch wat. Ze kunnen meegelopen van de week, hè. Het is toch wat, joh. Wat denk je wat, het les gaat in Zuid-Afrika. Daar hadden ze Leon Witte toetsen. Jongens, eerste mannen en laat horen tot je er bent. Man, man, man, wat een land. De hele zooi, die loopt hier uit de hand. Dames, man, man, man, man, man. Het is allemaal een lente in de klant. Alles leed die kou. Ik hoor de wijven niet. Hoor jij de wijven? Ja, jij hoort de wijven altijd. Mijn zwager redt de wagen met een autoradio. Niet om het een of ander, maar dat ding speelde zo. Hij pakt ze op de sleutels, maar wat ziet hij door de ruit? Zijn vrouw de jas gestolen en zijn radio eruit. Mijn neefie ging naar voetbal met zijn spullen in zijn tas. Zijn schoentjes, kousjes, broekie en zijn shirtje en zijn das. Hij zet

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Nee, maar als je zegt, maar aan je verkering zoeken, dan moet je niet zoeken. Want het kan ook gewoon, kan het zo op je levenspad kan het komen, spontaan. En dat is waar. Ik heb eens een keer een vent aan de deur gehad. Heb ik spontaan aan de deur heb ik verkering gehad met een loodgieter. Ik had hem midden in de nacht had ik hem speciaal laten komen. Grote vent ook, grote snor. Hij zegt, laat maar eens zien, wat is het kawaii? Ik zeg, kom maar met me mee, loodgieter. Dus ik nam hem mee naar de wc. Ik wees hem op de wc-bril. Er zat een grote baas in het midden. Hij zegt, laat jij mij daar helemaal speciaal midden in de nacht voorkomen? Ik zeg, nou, loodgieter, ik zeg, dat moet jij niet liggen opvatten. Dus ik trek zo aan de snor hard. Toen zegt hij, auw. Ik zeg, nou, dat voel jij toch ook?
1: Een goeie avond.
2: Dance. Yes. Yeah.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eerst gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. De rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Totdat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindful seks. Tantra seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, hulde en rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dat je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie afkomstig is van dieren die uit eigener beweging naar de slager zijn gegaan en hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is er niet te doen. Dit leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je hebt Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness. Dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal, alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pilsje. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness.
gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk op, in één epicentrum geografisch op de wereld. En dat is toch in Brabant. Want daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness. Dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie, hè? Een mindless

0: De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon... Van wie zijn de geiden in de En de walvis begrijpt dat. Niet iedereen kan het. Ik had laatste meneer, die wou zo graag helemaal mindless worden. Hij zei, ik laat alles los. Ik zei, nou, dat is goed. Hij liet zelfs een wind. Hij liet alles los. Maar op een gegeven moment zei hij toch, mevrouw, ik heb een gedachte. Ik zei, laat los! Maar hij zei, nee, ik kan de gedachte niet loslaten, want de gedachte, laat mij niet los. Dat je de wereld wel kan willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet? Want je zit er toch zeker zelf in? Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet, want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar je zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zie je ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit er jij erin, hè?
1: Ik zei, surdezem. En toen kwam ze zo aanlopen zo. Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdezem.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: jullie er even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkering is uit, dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar dan is zij er ook. Ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen, die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik met mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht, kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders. Ben je daar, jongen? Nee, ik ben Vicky Leandros, nou goed.
1: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
0: Ja, ik ben het.
1: Waar kom je vandaan?
0: Daar en daar vandaan.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik heb opgetreden.
1: Hoe was dat?
0: Was spannend.
1: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
0: Mama was een beetje oud en seniel, wel aardig hoor.
1: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me, het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen. Want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba. Door Drentse koala. Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten en we renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide. Daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen.
2: Zij wel.
1: Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's.
0: Ik zeg in Drenthe?
1: Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die anderen zitten gewoon... En 1 muskiet gaat voor je vliegen... met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
0: Ja, de verkering uit. Ga eens even over die ex-verkering. Ah, mag, ik kan mij toch schelen ook. Even die ex-verkering van mij, die had een lawaai. Bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen, maar mij.

Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar op het buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin die loopt naar het buffet en die roept... Oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een eitje, hoor. Maar, het was niet meer te redden. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, hey, we maken nou uit. Kom nou maar gewoon met...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie.
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

Twee jaar geleden nam ik mijn moeder mee voor een moeder-dochter weekendje weg. Dat hadden vriendinnen van mij gezegd. Saar, dat moet je een keertje doen. Dat is zo leuk. Een moeder-dochter weekendje weg. Nou, volgende keer wordt het gewoon moeder weekendje weg. Maar ik wist toen niet hoe erg het was, dus wij met z'n tweetjes naar een wellness. Nou, als je met je moeder naar een wellness gaat, dat wordt het hele weekend wellnessnietes. Was er een enorm sauna-complex. Nou, dat complex heb ik nu ook. Want dan kom je daar aan en dan krijg je zo'n badjas aan van het huis. En van die badslippertjes in zo'n standaard maat. Die andere mensen dus kennelijk wel gewoon passen. En dan loop je daar zo door die wellness. Je echt kapot te ontspannen. Doe je echt je best voor. En dan komen er van die esoterische types op je af die daar werken. Weet je wel, van die types met zo'n kosmische glimlach op hun bek. Die er maar niet van af te slaan is. Hè? Alsof zij iets doorhebben in het leven dat jij nooit helemaal zal begrijpen. Hallo, hallo. Namaste, namaste. Nou, doe maar gewoon koffie. Namaste. Hallo en welkom hier in de wellness. Niet eens wellness. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Ach, moeder en dochter samen hebben we speciaal voor jullie de duokamer. Niet de duokamer, god, nou, de duokamer om samen te ontspannen. Ik zeg ontspannen met mijn moeder. Zoek de fout, kut. Ja, die ook. Nou, wij met kut en al naar de duokamer gezwoven. Word je daar neergelegd op zo'n soort van brancard. Met zo'n gat waar dan je hoofd door kan als je op je buik ligt, weet je wel. Maar als je op je rug ligt, lig je helemaal niet meer lekker. Werden we helemaal ingesmeerd met een soort, ja, patchouliolie. Een beetje potpourri in mijn neus en een stokje wierook zo uit mijn navel. Lig ik daar een beetje zo, ja, een beetje opgebaard. Ja, sorry, meer kan ik er niet van maken. Nee, behalve dat je dan ook de bonussen ontvangt van echt opgebaard liggen. Hè? Namelijk rust en na afloop een goede plak cake. Want ik heb ook weer het hele weekend niks te vreten gekregen. Alleen maar gemaaid gras uit een blender. Nou, nee, daar is nu niks meer van terug te zien. Nee, nee. Goed. Dus, toen ik daar toch lag, dacht ik, nou, dan doen we ook alles. Ik kreeg zo'n A4'tje met wat ze allemaal dan met je konden doen. Ik zeg, doe maar. Hebben we alles gedaan. Wij hebben hot stone massages gehad. Wij hebben scrubbehandelingen gehad. We hebben met zo'n natte handdoek over je gezicht en dan emmers water eroverheen totdat je bekent. We hebben... Oh nee, dat is Guantanamo Bay, maar het voelde zo. We hebben Dr. Fish hebben we gehad. Heb je die in Rotterdam ook? Dr. Fish? Ja, toch? Dus zo'n grote bak met van die kleine visjes die dan aan je eelt eten. En ook aan het eelt van de mensen voor je. En ze hebben geen kleine visjes, tandenborstels en flosdraadjes, heel gek. Nee. Ik dacht, toen ik het voor het eerst hoorde, ik dacht, wat zeg je nou? Dr. Fish? Ik zag meteen zo'n hele grote karper voor me in zo'n witte doktersjas. Hallo, ik ben Dr. Fish. Dr. Vogel kon niet. Nou, wij al die behandeling gedaan. Aan het eind van het weekend nam ik mijn moeder mee uit eten. Om te vieren, ja, dat het allemaal voorbij was eigenlijk. En naast de wellnessnietes zat één restaurant. Zo'n heel chic restaurant. Weet je wel, witte tafellakens. Niemand zegt wat. Allemaal keurig, geen achtergrondmuziek. Voor je het weet wordt het echt gezellig uit eten. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus wij zitten daar heel keurig te eten. Gaat keihard onder dat keurige etentje het mobiele telefoontje van mijn moeder. Ik weet niet wat het is met vrouwen boven de 60. Maar ze doen hun telefoon nooit op stil. Ze dringen voor in de rij en zeggen dan dat zij dat niet waren. Ze eigenen zichzelf dingen toe die helemaal niet van hun zijn. Het lijkt wel alsof ze chronisch willen zeggen: wij hebben twee feministische golven veroorzaakt en overleefd. En wij zijn er nog. Dus jullie zullen last van ons blijven hebben tot de laatste bittere snik. Joehoe! Dus keihard die mobiele telefoon. Als mijn vader mijn moeder opbelt, dan is zijn ringtoon: Luke, I am your father. Is een app van Omroep Max. Ja, daarmee heeft mijn moeder dat geïnstalleerd. Mijn moeder schrijft app met EP. Keihard die mobiele telefoon. Uiteraard kon mijn moeder de telefoon niet meteen vinden. Iedereen die keek inmiddels vanuit het restaurant naar haar. Natuurlijk kon ze niet meteen haar telefoontje vinden in haar handtas. Want ja, haar generatie heeft schaarste gekend. Dus die had wat dingetjes uit de hotelkamer in de handtas gestopt. Ja, kleine shampooflesjes uit de badkamer, badhanddoek, de flatscreen. Nou, zoek
Zoeken, had ze eindelijk de mobiele telefoon. Was het inderdaad mijn vader. En zegt ze keihard in een inmiddels stilgevallen restaurant, waarvan iedereen naar haar keek: Gert, ze hebben vanmiddag mijn snor eraf gehaald. Man.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: sorry, ik begin ook, ja. Ik bouw de spanning ook te filmen. Nou, oké, dan gaat hij opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, jongen, jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Het is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Oh, ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, nou heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Heel, soms hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent naar jezelf. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Cholera reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Het is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap.
1: Nou ja. Nou ja.
0: Ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja, ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bungalow. Want in een bungalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen, jongen. Mama's moeten niet falen met een vee. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, eet ze altijd al onze kajokjes op.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Lieve vrouw, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui. Jullie doen niks. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Kijk, eeuwenlang is ons mannen wijs gemaakt. Wij zijn slecht in bed. En daarom komen 1 op de 2 vrouwen niet klaar. Waarom komen jullie niet klaar? Omdat jullie doen niks. Wie komen er wel altijd klaar? Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. En zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt aan het eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. En van zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei na afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens seks tempo aanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je het niet aan naald doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klap de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, hey, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Oh, no. Oh, jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelooflijk. Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest. Nogmaals, denk ik.
En je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargumenten. Ik heb ze allemaal gehoord. Maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Ja, hè? Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt, maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè?
1: Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
3: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Oké. Dan maar niet.
1: Dag meneer.
0: Dag schat.
2: Mix 24.

0: En even voor de duidelijkheid, ik heb zelf persoonlijk absoluut geen negatieve associaties bij de LHBTQ-beweging. Absoluut niet. Hè? Dat wil ik even heel, heel duidelijk zeggen. Ik bedoel, de L, hè, daar heb ik sowieso niks op tegen. Nee, de L staat voor lesbiennes. Ja, ik val zelf ook op vrouwen. Ik ben in wezen supporter van dezelfde club. Hey, ik weet niet of de lesbische vrouwen in de zaal zitten. Ik beschouw jullie als mijn zusters. Van harte welkom. LH, het LHBTQAP+. De H staat voor homoseksuele mannen. Hey, jongens, ik beschouw jullie als mijn broeders. Ik word altijd woest als ik me realiseer dat ik in een land leef waar homoseksuele mannen nog steeds niet overal veilig hand in hand kunnen lopen met hun geliefde. Dat maakt mij razend. Dat vind ik zo gemeen en zo erg en oneerlijk. Weet je, als ik me dat voorstel, hoe... Hè, en tuurlijk heb ik me ook wel eens voorgesteld. Hè, stel dat ik zou moeten kiezen. Hè, ik mag niet meer met mijn vrouw hand in hand over straat lopen. Maar dan zijn er wel in parken hetero ontmoetingsplekken waar ik gepijpt kan worden door anonieme vrouwen. Yeah! Maar goed, LLH. B, hè, de B staat voor biseksueel. Heb ik ook niks op tegen. Beetje gul, zegt dat wel, maar niks op tegen. LHB, de T. Hè, de T staat voor transgender. Daar heb ik zelf ook vrij veel affiniteit mee. Ik ben zelf uit het jaar 1966. Ik heb nog mijn militaire dienstplicht moeten vervullen. In dienst hebben ze een man van mij gemaakt. Ik ben van origine een meisje. LHBTQ. De Q vind ik ook een schitterende groep mensen. De Q, dat zijn de queers. Dat zijn mensen die zien seksen en gender veel meer als iets fluïde. Die denken veel meer non-binair. Dat zijn mensen die geloven niet zo in de polariteit man-vrouw. Dat zijn mensen die willen niet in een hokje gestopt worden. Daarom hebben wij die in het hokje Q hebben wij die gestopt. De P. Weet jij, mag ik vragen hoe jij heet?
1: Denise.
0: Heb jij in dat alfabet heb jij een bepaalde categorie waar jij je seksueel toe aangetrokken voelt? Doe maar rustig, het is avond van het programma. Je kan gewoon... Mannen, meervoud, zo. heel dapper dat je er gewoon eerlijk vraagt. Want ik heb dat soort filmpjes wel eens gezien. Die van die mega gangbang, all you can eat parties. Helemaal goed, ik heb daar geen oordeel over. Weet jij waar de... Heb jij nu een relatie wel? Oh, dat is jouw...

0: De P staat voor... dat is trouwens wel superleuk ook. Als dit is echt jouw, dit is jouw man.
1: Ja, ja.
0: Want P staat voor panseksueel. En als dit... Je zit me niet voor gek te houden, toch? Dit is, als dit echt jouw man is, dan ben jij heel overduidelijk panseksueel. Panseksuelen, dat zijn mensen die... die vallen niet op uiterlijk. Het goede komt nog. Die vallen op karakter. Dat is wel mooier, man. Ja. In Amsterdam heb je al... Ik weet niet hoe het in Rotterdam misschien ook wel... Maar in Amsterdam heb je al een speciale striptent voor panseksuelen. Daar kun je heen gaan en dan moet je betalen. En dan staat er iemand op het podium die tergend langzaam steeds meer van zijn karakter blootgeeft. LHBTQAP. Oh, de A ben ik vergeten. Wie weet waar de A voor staat? Aseksueel, heel goed. Aseksuele heb je ook. Aseksuele, dat zijn mensen die zijn niet geïnteresseerd in seks. Dan hou je een hoop tijd over. Hij bestaat. Ik heb wel eens het denken, als ik toch alle tijd die ik tot nu toe in mijn leven heb gespendeerd aan seks, direct en indirect. Fantaseren, masturberen, de seks zelf, vrouwen versieren, indruk proberen te maken. Als ik al die tijd had gespendeerd aan cursussen volgen, studies volgen, boeken lezen, documenten doorbladeren. Ja, dan was ik nu ook minister-president van Nederland geweest.
2: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
4: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
5: Ja, sorry.
4: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij.

Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, zijn we uit geweest, we komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel, want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net nog binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook, hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. En ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor het tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet, vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide handen, hè? Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens, kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Niet spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen... staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer? En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hey, ik kan hem betalen. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens €160. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh, zei, maar ik zei, het is idee. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier €160? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, ze hebben weer een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen als jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel, scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja.
Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion. En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snipper.

0: En dan viel hij weer op de grond, pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me, hé, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op car kit en dan belt er iemand, druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de car kit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel!
0: Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam en we staan stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is 160 euro, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, huh? 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè, maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, huh? Telefoon. Die zeggen, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, fruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op nee tegen vapen.